Knife in the Water en wel de originele filmscore opname met een studioorkest onder leiding van Christophe Komeda.

Muziek uit de film Des Femmes Disparaissent, een film uit 1958. U hoorde Lee Morgan, trompet, Benny Golson, tenorsax, Bobby Timmons, piano, Jamie Merritt, contrabas en tenslotte drummer Art Blakey. In dit uur filmmuziek van Art Blakey. Nu Art Blakey en de Jazz Messengers play Golden Boy. Dat is een film uit 1964. Selecties van deze musical ook gecomponeerd door Charles Strauss en Lee Adams. Gearrangeerd door Curtis Fuller, Cedar Walton en Wayne Shorter. U hoort onder meer Art Blakey percussie, Lee Morgan en Freddie Hubbard trompet, Curtis Fuller trombone, Julius Watkins Franse hoorn. Art Blakey en de Jazz Messengers.

Ian Fleming graag zelf had willen zijn. John Barry's muziekstijl wordt niet alleen in officiële films met agent 007 gebruikt, maar ook nagedaan door muzici en bandleiders voor eigen albums. Zojuist heeft een James Bond titelsong voor het eerst in de geschiedenis een Oscar gewonnen. Ook hierin zitten die typische zwingende James Bond akkoorden en harmonieën. Daarom beginnen we een nieuw jaar van de reeks Jazz in de Film met een hommage aan James Bond-achtige muziek. Eerst de nieuwe James Bond film met de song Skyfall, gecomponeerd door Adele Atkins en Paul Epworth. Uit de gelijknamige film Skyfall uit 2012. U hoort een orkest onder leiding van Jonathan Alfred Clausen, ook wel J.A.C. Redford.

En dat was Adele, die zong Skyfall uit de film uit 2012. Dan het bekende theme uit James Bond films. De James Bond theme uit 1962. Het is een opname uit 1965. Pérez Prado speelt het en zijn orkest. En daarna hoort u diverse muziek uit films. In James Bond stijl, maar niet uit de films. Van het album Music to Read James Bond by I Wanna Be a James Bond Girl, Underwater Chase, License to Kill en Odd Job Man.

Music to read James Bond by. Diverse muziek in James Bond-stijl, maar niet uit films. Dan wil ik u nu laten luisteren naar de Sounds Orchestral meets James Bond. Diverse werken, 5 om precies te zijn, geïnspireerd op karakters uit de film. Zo gaat u luisteren naar Solitaire, Blues for Pussy, Mr. Oddjob, Moonshot en Spectre. Voor u speelt het Sound Orchestral onder leiding van Johnny Pearson. Hij speelt ook piano. En Peter McCurk speelt bas, Kenny Clare en Ronnie Verrill drums en Tony Gilbert viool.

Sounds Orchestral meets James Bond. Het was het Sounds Orchestral onder leiding van Johnny Pearson. Luistert u nu naar Thunderball and Other Secret Agent Themes, gecomponeerd door Leslie. Ik laat u horen Win, Lose or Spy, Undercover Agent Theme, en daar hoort u ook de Sabeldans van Cacciatorian in, dan de Saboteur, en daar hoort u weer Stranger in Paradise in, en Mallorca Express, en daar herkent u vast wel de Dans Macabre van Cézanne in.

De Jazz All-Stars speelden Thunderball and Other Secret Agent themes, gecomponeerd door Leslie Nielsen. Luistert u nu naar de popsong Millennium uit 1998, gezongen en gecomponeerd door Robbie Williams, inclusief een arrangement van de intro van de film You Only Live Twice van John Barry uit 1967.

Dit programma, 50 jaar James Bond, in de serie The Sound of Movies, werd voor de Concertzender samengesteld door Kees Hoogenberg. Voor meer gegevens kunt u onze site bezoeken, concertzender.nl. Heeft u het vakje Word donateur van de Concertzender al eens aangeklikt? Wacht u daar nog heel even mee en luister nogmaals naar het thema uit Skyfall uit 2012 en nu in een instrumentale versie.

Dit is de Concertzender met het programma The Sound of Movies, waarin we u laten horen ongehoorde scores, of eigenlijk gesneuvelde songs. Songs die de film nooit haalde. We laten u 5 gesneuvelde songs uit de volgende jaren 40 films horen. De films zijn Life Begins for Andy Hardy, Sally, Irene and Mary, Panama Hattie, Footlights Serenade en nu eerst muziek uit Ziegfeld Girl. Een film die zich afspeelt rondom de fameuze Broadway-revue Ziegfeld Follies. In 5 nummers volgen nu en daar zingen Judy Garland, Alice Faye, Anne Sutton en Betty Grable.

In films sneuvelen regelmatig acteurs, maar we laten u nu dus liederen horen, songs van uit die films waarvan de songs eigenlijk gesneuveld zijn. We laten u nog weer 5 nummers horen. En uit de film Good News uit 1947, Words and Music uit 1948 en The Bandwagon uit 1953. En om te beginnen uit Hello Frisco Hello uit 1943. Dat nummer heet I Gotta Have You en June Havoc zingt het.

You Have Everything. Een nummer uit The Bandwagon uit 1953. En misschien zag u in gedachten wel dansen Fred Astaire. Gaan we nu luisteren naar Judy Garland. Zij stond al op de bühne toen ze net 2 jaar was. Samen met haar zusters trouwens. En toen ze 13 was, kreeg ze als kindsterretje een contract bij MGM. Omdat ze zo mooi gezongen had voor Clark Gable. Haar ster steeg en ze zong in veel muziekfilms. En die films die werden allemaal een succes. Maar er waren toch songs die uiteindelijk niet in de film kwamen. Luistert u nu naar 7 songs. Gezongen door Judy Garland uit de volgende films. Till the Cloud Rolled By uit 1946. The Harvey Girls uit 1945. The Harvey Girls, 3 nummers daaruit. The Pirate uit 1948. En Valley of the Dolls. En om te beginnen hier uit Easter Parade, een nummer van Irving Berlin, 1948. Easter Parade.

Judy Garland in I'll Plant My Own Tree at the Valley of the Dolls. Een gesneuveld nummer, zoals we dat dan noemen. Een nummer wat niet in de film terecht kwam. We laten u tot slot nog drie nummers horen die het ook niet gered hebben. On a Clear Day, You Can See Forever uit 1971. Uit de film Singing in the Rain, 1952. En om te beginnen, Is It a Crime, gezongen door Judy Holliday uit de film Bells Are Ringing.

Rito Tolani zal na Mundo Cane aan andere documentaries werken, zoals Africa Adio en Mundo Candido. En daar zullen we in volgende uitzendingen met zijn muziek op terugkomen. In de jaren 60 gaat hij, na zijn Oscar-nominatie in 1963, in zijn carrière verder met Engelstalige comedies die allemaal een avontuurlijke of een ondeugende inslag hebben. In 1964 schrijft hij de opwekkende score voor het drieluik The Yellow Rolls-Royce. In drie verhalen wordt de geschiedenis van een gele Rolls-Royce Phantom gevolgd. De auto wordt vlak voor de Tweede Wereldoorlog gekocht door een Engelse markies, gespeeld door Rex Harrison, voor zijn overspelige Franse echtgenote, een rol die wordt gespeeld door Jeanne Moreau. En wanneer zij het niet eens worden over het juiste gebruik van de auto, namelijk door erin te rijden, doet de markies de Rolls-Royce van de hand. Een Italo-Amerikaanse gangster, en die rol wordt gespeeld door George Scott, koopt dus de wagen om daarmee zijn liefje, een rol die dan weer gespeeld wordt door Shirley MacLaine, Italië te laten zien. En via Alain Delon komt de inmiddels aardig afgerachte limousine terecht bij Ingrid Bergman, die er Omar Sharif mee naar diens Joegoslavische partizanen rijdt. Deze omnibusfilm is geregisseerd door de Engelse cinema-veteraan Anthony Asquith. En Asquith heeft de faam dat hij de Britse filmindustrie bijna eigenhandig heeft opgebouwd, maar hij was eigenlijk altijd meer geïnteresseerd in muziek. Ter ere van zijn grote inzet voor de filmcultuur is de Britse Academy Award voor beste filmmuziek naar hem genoemd. We hebben het over de Anthony Asquith Award. De regisseur is hoogstwaarschijnlijk op het spoor van Rits Ortolani gekomen, omdat het derde deel van de Yellow Rolls-Royce zich afspeelt in Italië. Ortolani voldoet aan de verwachtingen met mandolinemuziek en een luchtig liedje dat alle clichés over de Italianen bevestigt. Forget Domani. Het wordt gezongen door Catina Ranieri met de tongval van Sophia Loren. Ze brengt ook het meer melancholieke Now and Then. U hoorde Ranieri zo even ook al in haar vertolking van Moore uit Mundo Cane. Ze is namelijk met Ortolani getrouwd. De trompetsoli zijn van Kenny Baker en Rits Ortolani dirigeert zelf het studioorkest van MGM.

Dat was tot besluit van deze aflevering van The Sound of Movies. Filmmuziek van Ritz Ortolani. Zijn muziek die hij schreef voor de film The Yellow Rolls-Royce. Een film van Anthony Asquith. Dit programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

Tussen Concertzaal en Filmtheater is de titel van het programma. Dat gaat over klassieke filmscores en dat kunt u nu gaan beluisteren. Klassieke filmscores van dit keer van Erich Wolfgang Korngold, Oostenrijkse componist. Die leefde van 1897 tot 1957. Hij overleed in de Verenigde Staten. U hoort muziek van de film The Adventures of Robin Hood, een avonturenfilm van Michael Curtis en William Cayley uit 1938, met in de hoofdrollen Errol Flynn en Olivia de Havilland. Voor zijn score won Erich Wolfgang Korngold een Academy Award, oftewel beter bekend als Oscar. Luistert u naar het Moscow Symphony Orchestra onder leiding van William Stromberg.

U luistert bij de Concertzender naar de muziek voor de film The Adventures of Robin Hood, avonturenfilm van Michael Curtis en William Keighley uit 1938. U hoort het Moscow Symphony Orchestra onder leiding van William Stroberg. En de muziek is uiteraard van Erik Wolfgang Korngold. We gaan luisteren nog naar een aantal tracks. Helaas vanwege de tijd halen we denk ik niet het eind van de film.

In de jaren 80 had John Dankworth een kwartet met Stan Tracy. Voor hem schreef hij samen met zijn dochter, zangeres Jackie Dankworth, het nummer Stan the Man. Een jaar later werd de titel gewoon The Man. In 2004 voerde Dankworth het opnieuw op en nu tijdens een reunie met zijn oude vriend Danny Moss. Ze zijn beide ernstig ziek geweest, maar kunnen nog spelen. Tenor saxofonist Danny Moss overleed in 2008, John Dankworth in 2010. Naast Dankworth en Moss hoort u John Harler piano, Dave Green bas en Alan Ganley op drums. The Sound of Movies is een programma van Kees Hoogenberg.

0: U luistert naar het programma van de Concertzender en deze tune laat weinig te raden over, denk ik. We staan aan het begin van een nieuw uur met filmmuziek in The Sound of Movies. En het wordt filmmuziek van Harry Warren, aflevering 2 gaat u beluisteren. We beginnen met thema's uit de diverse filmmusicals van Busby Berkeley uit de periode 1933-1935, teksten L. Dubin. U hoort een introductie van George Raft en verder de stemmen van Dick Powell, Ruby Keeler en Winifred Shaw. Ze worden begeleid door een studioorkest onder leiding van Ray Heindorf en Leo F. Vorbstein. Songs stammen uit de films Gold Diggers of 1933, Dames 1934 en Gold Diggers 1935.
1: I hit Hollywood 1928. I was hungry for everything. Food, drink, clothes, money. There was nothing around, not even a good time. The whole country was on the breadline. Not only me, but I got lucky. For everybody else in the 30s, it stinks. But one guy comes along to relieve everybody on relief. Busby Berkeley, escape artist. In a sense, the Depression created him with one number. We're in the money. From Gold Diggers of 1933, he fills everybody's belly with hope.

U luistert naar The Sound of Movies met filmmuziek van Harry Warren. We gaan verder met The Belle of New York, een romantische musical van Charles Walters uit 1952. Teksten geschreven door Johnny Mercer. U hoort de stemmen van Fred Astaire, Richard Beavers en Anita Ellis. U hoort ook MGM Studio Chorus en het MGM Studio Orchestra. En dat allemaal onder leiding van Adolf Deutsch.

but nice. See if I may.

U heeft geluisterd naar de filmmuziek van A Midsummer Night's Dream, een verfilming van het gelijknamige stuk van William Shakespeare. En de film werd gemaakt in 1934 door Max Reinhardt. En Korngold was de componist en die maakte gebruik van de toneelmuziek van A Midsummer Night's Dream van Felix Mendelssohn. En de uitvoering lag in handen van het Deutsche Symphonieorchester Berlin onder leiding van Gerd Albrecht. En werd ondersteund door het Rundfunkkorps Berlin met solisten Selina Lindsley sopraan, Michelle Breed mezzosopraan, Scott Wire tenor en Michael Bird bas. Samenstelling van dit programma Kees Hogenbeerk.

Op de Concertzender gaat u luisteren naar The Sound of Movies, met deel 3 in onze serie Gefilmde Optredens. Deze keer gewijd aan Xavier Cugat, oftewel Xavier Cugat, want hij was een Amerikaans bandleider van Catalaanse origine. Hij werd geboren in Gerona op 1 januari 1900 en stierf in Barcelona op 27 oktober 1990. Zijn familie emigreerde naar Cuba toen Xavier 5 was. Als tiener leerde hij viool spelen in het Teatro Nacional in Havana. Hij speelde in het orkest van het theater en werd opgeleid als klassiek violist. Later begeleidde hij Enrico Caruso bij een van diens tournees. Op 6 juli 1915 arriveerden Cugat en zijn familie als immigranten in New York, aan boord van het SS Havana. Aan het begin van zijn showbusinesscarrière, tijdens de tangorage, speelde hij in een band genaamd de Gigolos. Hij was een vaardig violist en arrangeur. Hij was een sleutelfiguur in de verspreiding van de Latijns-Amerikaanse muziek in de Verenigde Staten. Verder was hij cartoonist en een succesvol zakenman. In New York vormde hij met zijn bandleden het huisorkest van het Waldorf Astoria Hotel, zowel voor als na de Tweede Wereldoorlog. Er bestaan diverse gefilmde optredens van Xavier Cugat. Aangezien het soms om slechts één optreden per film gaat, gaan we niet in op de inhoud van de films. De opnamen stammen uit de periode 1936 tot 1948. Om te beginnen hoort u uit de film Go West, Young Man uit 1936 het nummer On a Typical Tropical Night, gezongen door Mae West. Het nummer werd geschreven door Arthur Johnston en Johnny Burke. En daarna 5 songs van diverse componisten uit de film Let's Go Latin, met vocals van Carmen Costillo.

thrilling night.

In de Sound of Movies luistert u naar gefilmde optredens van bandleider Xavier Cugat. Een compleet overzicht van alle titels en componisten vindt u op concertzender.nl. Hierna Cugat en zijn orkest in 5 stukken uit de film You Were Never Lovelier uit 1942. Met zang van Lina Romay, Miguelito Valdez, Fred Astaire en Rita Hayworth.

0: Muziek uit de film You Were Never, You Were Never Lovelier. Dan nu Xavier Cugat en zijn band en diverse vocalisten in songs uit de film Stage Door Canteen en Two Girls and a Sailor, respectievelijk uit 1943 en 1944.
1: Mis amigos, ahora vamos a tocar para ustedes una nueva rumba guaracha que se titula La Bomba de Brooklyn, The Bombshell from Brooklyn. You know, I've been practicing on my accent so much that it's becoming perfect.

Xavier Cugat leidde zijn band in songs uit de films Stage Door, Canteen en Two Girls and a Sailor. We gaan verder met twee stukken uit Weekend at the Waldorf, film 1945, met zang van Lina Romay en Bob Graham. Vervolgens uit de film Holiday in Mexico, uit 1946, Yorty Amamucho, gezongen door Cugat zelf en ook door hem gecomponeerd, samen met Ervin Drake en Sam Stept. En daarna uit This Time for Keeps, That's Why I Love to Dance. En uit de film On an Island with You uit 1948, Wedding Samba.

De muziek is helaas te lang voor de toegeweten tijd en daarom vertel ik u nu alvast dat u heeft geluisterd naar het pianoconcert in Cis voor de linkerhand opus 17 van Erich Wolfgang Gorngold, uitgevoerd door Howard Shelley Piano en de BBC Philharmonic onder leiding van Matthias Bamert. Tot zover tussen concertzaal en filmtheater, een programma dat wordt samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Zo werd hij zich ervan bewust, toen hij eenmaal filmmaker was, wat muziek voor beslissend onderdeel is van de impressie die een film maakt. En dat dus naast het scenario en het camerawerk. De score maakt ongeveer 30% van het succes van een film uit. Mocky kiest zijn componisten dan ook met zorg uit. Toen in 1967 zijn eerdere medewerker Joseph Kosma ziek was en Maurice Jarre naar de Verenigde Staten geëmigreerd was, vroeg hij François de Roubaix voor zijn film La Grande Lessive. De Roubaix had nog niet eerder een komedie gescoord, maar hij voelde Mocky's opstandige natuur heel goed aan. La Grande Lessive laat zich vertalen als de grote was, als in een volle wasmachine. Het verhaal draait om een fenomeen dat veel leerkrachten van nu bekend zal voorkomen. Studenten die in slaap vallen in de klas. In 1968 was dat omdat ze te veel televisie hadden gekeken. Nu zou het een verslaving aan het kleine schermpje van de telefoon zijn. Comique Bourvil speelt een docent Latijn die zich hier zo aan ergert dat hij met een collega en een anarchist een verzetsbende vormt. Uit protest beklimmen ze de daken van Parijs om een goedje over de tv-antennes te sproeien. Dat met de bedoeling om de ontvangst te verstoren. François de Roubaix was in het revolutiejaar 1968 een bohemien die uit een veelheid van instrumenten en melodieën kon putten om voor La Grande Lessive een amalgaam van stemmingen te maken. Hij schreef zelfs een Bijbelse hymne, Petit Agneau, wanneer de leraar Latijn een kerk moet invluchten. En dan, om niet ontdekt te worden, zingt hij mee in het kerkkoor. Acteur Bourvil nam de partij zelf voor zijn rekening.

Een jaar na La Grande Lessive maakt regisseur Jean-Pierre Mocky opnieuw een film met komiek Bourvil. In 1969 komt Les Talons uit, in het Engels The Stallion. Ook dit verhaal is een echt kind van de jaren 60. Mocky kwam op het idee voor het scenario toen hij op een terrasje vrouwen hoorde klagen over hun seksleven. Bourvil wilde meteen meedoen. Als hoofdrolspeler is Bourvil een veearts die zijn rondes maakt langs onbevredigde huisvrouwen. De dekhengst uit de titel Les Talons is in dit geval een goed gebouwde jonge man die tegen betaling zijn diensten aanbiedt. Zo heeft de veterinaire arts een hele stal gezonde recruten in de aanbieding, precies passend in de seksuele vrijheid van die periode. François de Roubaix benadrukt de komische kant van het profijtelijk handeltje door het hoofdthema in walstempo te zetten. Regisseur Mocky hield van de driekwartsmaat omdat die, naar zijn zeggen, lichter is dan het uitgerekte dramatische symfonieën. De componist was zelf eigenlijk ook een soort playboy, dus die wist precies welke toon hij moest raken. We laten drie stukjes horen uit de lollige score van François de Roubaix voor de film die in Nederland de titel meekreeg Als je elkaar niet meer vertrouwen kan.

Regisseur Jean-Pierre Mocky zoekt graag in de scores voor zijn films naar solo-instrumenten die een kenmerkende rol spelen. Een hoofdthema dat daarmee wordt uitgevoerd blijft langer hangen en daar streeft hij naar. Daarom was hij bijzonder tevreden met de sterk aangeblazen jazz-teneur van de dwarsfluit, waar componist François de Roubaix in 1972 mee aankwam voor de misdaadcomedie Chute. Chute betekent in het Frans wees stil, want het draait om een man die zijn spaargeld moest verstoppen voor de projectontwikkelaars die azen op zijn land. De man is ook nog verliefd op een hermafrodiet. Dat verklaart de driekwartsmaat waarin het hoofdthema is gegoten. Alsof het hele bestaan van de hoofdpersoon een draaimolen is. In het vierde nummer, Chute de Chute, neuriet François de Roubaix zelf zoetgevoiced met de muziek mee.

François de Roubaix is slechts 36 jaar oud geworden. Hij overleed in 1975 op Tenerife. We hebben te kort kunnen genieten van zijn originele vondsten en rare instrumentaties. Uit zijn laatste jaren stamt La Scumoun, een misdaaddrama van José Giovanni uit 1972. Jean-Paul Belmondo speelt tegenover Claudia Cardinale een gevaarlijke, maar loyale zware jongen die in 1934 een oude makker in Marseille te hulp schiet. Diens zuster, gespeeld door Claudia Cardinale, en ja, u snapt het wel, er zitten flink wat bedscènes in de film. Ook in deze score kan de Roubaix weer naar hartelust experimenteren met ongebruikelijke geluiden. Zo wordt het hoofdthema voortgedreven door een enorme hoge synthesizer. Het thema Pigalle 44, genoemd naar een nachtclub, is een echt periodenummer met Charleston-achtige muziek waarop in de jaren 30 gedanst werd.

Zoals gezegd componeerde Rolf Wilhelm ook de herkenningsmelodie van de tv-serie Tatort. Er is nog tijd om u hier een fragment van te laten horen, uitgevoerd door de big band van de Westdeutsche Rundfunk. The Sound of Movies werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hogenbirk, techniek Jorrit-Jan Niesink, presentatie Lon van den Akker.

U luistert naar het programma van de Concertzender en we gaan verder met Tussen Concertzaal en Filmtheater met klassieke filmscores. De klassieke filmscores van Erich Wolfgang Korngold, Oostenrijker die leefde van 1897 in Amerika, overleed in 1957. Het is aflevering 6 en in aflevering 6 staat centraal Another Dawn, een romantische avonturenfilm van William Dartle uit 1937. De film gaat over een kolonel van het Britse leger die, als hij met verlof terugkeert in Engeland, verliefd wordt op Julia, die veel voor hem voelt, maar geen relatie meer aandurft. En dat komt vanwege de verloofde die enige tijd daarvoor overleden is. Ze gaan toch trouwen, maar ze wordt dan verliefd op een ander die haar doet denken aan haar overleden verloofde. U begrijpt het al, problemen dus in Another Dawn, met in de hoofdrollen Errol Flynn, Kay Francis en Ian Hunter. De muziek wordt nu uitgevoerd door het Moscow Symphony Orchestra.

En of dit een romantische film was, zo te horen. Another Dawn, een romantische avonturenfilm van William Dirtle uit 1937. U heeft de muziek daarvan beluisterd door het Moskou Symphony Orchestra onder leiding van William Stromberg. En daarmee besluiten we deze aflevering van Tussen Concertzaal en Filmtheater met klassieke filmscores. Deze dus van Korn Gold. De serie wordt samengesteld voor de Concertzender door Kees Hogenbillik. En omdat we tot het volgende programma nog wat tijd over hebben, behouden we deze cd, want daar staat het nog op. Escape Me Never. Het is een balletfantasie en uiteraard ook weer componist Korn Gold en de uitvoerende het Moskou Symphony Orchestra onder leiding van William Stromberg.

0: Buurman, wat is er?
1: Lisa Versman, pas je alsjeblieft op dat je niet te veel studeert. Je moet ook het Delft Chamber Music Festival nog organiseren.
0: Ja, maar dat is al lang rond, joh. Er komen geweldige muzici. Robert Hall, Alisa Weilerstein, Enrico Paatje, Gordon Nicolies, Christiane Stortijn, Judith van Vanrooy, Anthony Marwood, Jennifer Stoem, André Moors, Bram van Sambeek, Sebastian Klinger, Marika Schneeman, Matan Poraat, Rudolf Jansen, Joshua Ellicott.
1: Oké, ik snap het. Maar misschien wil je toch even stoppen met studeren. Ik probeer

En na deze tune zult u het wel begrijpen. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Met voor de 305e keer jazz in de film. En voor de 5e keer gaan we aandacht besteden aan de muziek van Ennio Morricone. En als u nou denkt, ik heb wat gemist omdat ik vorige keer aflevering 3 heb gehoord. Dus waar blijft nummer 4? Ik kan het u uitleggen, maar dan heeft u daarna nog meer vragen dan antwoorden. Eén ding moet u onthouden, u heeft helemaal niets gemist. We beginnen deze aflevering met twee losse thema's van Morricone. In 1967 componeerde hij de score voor de misdaadfilm Ad ogni costo, tegen elke prijs. De internationale productie van Giuliano Montaldi gaat over een gepensioneerde hoogleraar die een team vakmensen bij elkaar zoekt om een diamantbedrijf in Rio de Janeiro te beroven. De grootste uitdaging wordt het nieuwe alarmsysteem. De grote buitenlandse filmsterren als Edward G. Robinson, Janet Leigh en Klaus Kinski geven in een rol glans aan de voorbereidingen van deze roof. De muziek van Ennio Morricone is uitgebracht als een extraatje. Het hoofdthema staat namelijk op de B-kant van een singeltje dat 3 jaar na Ad ogni costo verscheen als soundtrack van de oorlogsfilm Dio è con noi. Ook een film van regisseur Giuliano Montaldo en ook met muziek van Morricone. En zo kunnen wij nu het thema Le Carnaval des Truands laten horen dat Morricone schreef, dus voor Ad ogni costo. En direct daarna hoort u het thema uit Indagine su un cittadino al di sopra ogni sospetto. Elio Petri regisseerde dit rechtbankdrama in 1970, dat in Nederland werd uitgebracht onder de kortere maar krachtige titel De dader staat boven elke verdenking. Morricone componeerde er een dramatische score voor, maar dat is niet wat u gaat

In 1968 werkt Morricone aan de productie Roma come Chicago, ook wel genoemd Bandita a Roma. De Amerikaanse steracteur en filmmaker John Cassavetes, net wereldberoemd geworden met zijn rol als opportunistische echtgenoot in Polanski's Rosemary's Baby, speelt een professionele overvaller die door zijn partner in crime wordt verraden. En wanneer hij in de bak terechtkomt, heeft die partner de handen vrij om zich geheel te wijden aan de vriendin van de gearresteerde partner. De film van Alberto Di Martino wordt door Paramount gedistribueerd in Amerika, waardoor het een prachtig visitekaartje vormt voor Ennio Morricone, nog voordat hij overal doorbreekt met Once Upon a Time in the West. Morricone werkt samen met Bruno Nicolai, de orchestrator en dirigent, die in de jaren 60 veel van zijn werk met orkest uitvoert. Een stijl raakt zo verweven dat er geruchten gaan dat Morricone en Nicolai één en dezelfde persoon zouden zijn. Maar toch weten we dat Nicolai ook zelf componeert. Al is in Roma come Chicago niet aangegeven welke tracks van Morricone en welke van Nicolai zijn. Morricone en Nicolai gebruiken beide freestyle jazz om de criminele actie in beeld nog sneller te maken. Een liefdesthema voor de overvaller en zijn vriendin maakt onderhuids duidelijk dat niet alles van een leien dakje gaat. We gaan luisteren naar een studioorkest in Rome, gedirigeerd door Bruno Nicolai.

In het laatste stuk van deze uitzending met muziek van Ennio Morricone hoort u een thema dat hij in 1974 maakte voor de tekenfilm Il Giro del Mondo degli Innamorati di Peinet. Onder de zoete animatie van Cesare Perfetto zit een score van Alessandro Alessandroni, u wellicht bekend. Alessandroni is bekend namelijk door zijn koor I Cantori Moderni di Alessandroni, dat op veel Italiaanse soundtracks uit de jaren 60 en 70 meezingt, meeneuriet of woordeloos humt. Alessandroni kent Morricone goed en daarom mag hij het nummer Forse Basta van Morricone dus, de soundtrack van Il Giro del Mondo degli Innamorati di Peinet openen. De lange titel duidt op het rondje om de wereld dat de verliefde Valentino en Valentina van Peinet maken in een luchtballon, zoals in het boek van Jules Verne, of in een vliegtuig van luchtvaartmaatschappij Air Love. En ze brengen overal liefde en genegenheid in navolging van het kindje Jezus dat ze in Bethlehem bezoeken. Morricone orkestreerde en dirigeerde zijn eigen stuk Forse Basta, dat later nog door Demis Roussos werd ingezongen.

Dit is Ongehoorde Scores bij de Concertzender met in het komend uur deel 2 Back to the Future. Muziek gecomponeerd door de Amerikaanse componist Alan Silvestri, geboren in 1950. In deze aflevering de uiteindelijke score voor Back to the Future. Een science fiction avonturencomedy van Robert Zemeckis uit 1985, waarin Marty McFly een reis terug in de tijd maakt naar het jaar 1955. En Marty McFly wordt gespeeld door Michael G. Fox. U hoort het studioorkest onder leiding van Alan Silvestri.

U luistert naar de uiteindelijke score van Back to the Future door een studioorkest onder leiding van Alan Silvestri. Science fiction avonturen comedy van Robert Zemeckis uit 1985, waarin Marty McFly teruggaat naar 1955, gespeeld door Michael J. Fox. Om technische redenen moeten we dit knippen in twee delen, en we gaan nu luisteren naar het tweede deel.

En dat was de muziek gecomponeerd voor de film Back to the Future. U hoorde een studioorkest onder leiding van Alan Silvestri. Tot slot laten we een stukje horen van de alternatieve score voor Back to the Future van Alan Silvestri. Ook weer uitgevoerd door het studioorkest onder leiding van Alan Silvestri zelf. En daarna hoort u nog wat meer opnamen van dezezelfde cd. Tot het volgende programma.

En zo heeft u kunnen luisteren naar de filmmuziek van de Rollercoaster. Muziek van Lalo Schifrin. Dan eindigen we dit programma met nog een kort stukje uit de film The Competition. Een romantische film over een wedstrijd waar pianisten tegen elkaar strijden. En daar ontstaat natuurlijk een liefdesgeschiedenis uit. The Competition. En u hoort de song People Alone. Gezongen door Randy Crawford en het studioorkest onder leiding van Lalo Schifrin. In dit programma, The Sound of Movies, heeft u kunnen luisteren naar muziek van Lalo Schifrin.

0: Ja, dit is de Concertzaal op Radio 6 met de nieuwe aflevering van Let's Movie. En vandaag Franse rap uit de populaire vervolgfilm Taxi. Het eerste deel van die Franse film Taxi uit 1998 is van regisseur Gérard Pires. Het scenario is geschreven door Luc Besson. En die soundtrack van het eerste deel kun je vinden in het dossier van Let's Movie. Klik dan even op de website van Radio 6, www.radio6.nl, en klik dan verder op de link naar de concertzender. Het tweede deel van de film Taxi uit het jaar 2000... die is geregisseerd door Gérard Kravchik. Ook in dit deel staat de jonge Daniel centraal. In het eerste deel heeft hij zijn saaie baan als pizzacourier ingeruild voor taxichauffeur. Maar eigenlijk droomt hij ervan Formule 1-coureur te worden. En dat is te merken aan zijn rijstijl. Hij wordt aangehouden door de politie-inspecteur Emilien. En die heeft wat aan te merken op zijn rijstijl. Om zijn rijbewijs en zijn baan niet te verliezen, is hij bereid om Emilien te helpen met het opsporen van criminelen. In het deel 2 van de film, Taxi, krijgt hij de bizarre opdracht om de Japanse minister van Defensie vrij te krijgen. Daarover later meer. Eerst Danse Dessus van de Franse rapper Larage.
1: Danse dessus. Tu vois ce que je veux dire?
2: Chat, danse dessus. Rage, mec, danse dessus.

Ja, dat was wel een heel staand eind van de Lettre Ouverte van This is la Peste, mooie naam is dat, en Jalan. En daarvoor Au coin de ma rue door This is la Peste, Louis, Lucie, Nutea en Tyro. De rapper en acteur Serigne Mbaye-Gueye, oftewel This is la Peste, geldt een van de grote ontdekkingen van de Franse rap van het jaar 2000. Na de breuk met Rimeur Agage neemt hij in 1999 zijn eerste soloplaat op. En daarna speelt hij in films, in speelfilms, en heeft hij ook een rol in Taxi 2, of misschien wel Taxi 2. We gaan nu luisteren naar L'homme ne kunne apprenti, door One Shot en Jalan.